Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovic kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zware incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

VBRO's Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is Facebook.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

uit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog. Van op ze valt eruit.

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n foldera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n foldera, van op z'n foldera, van op z'n foldera naar mij te lonken.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovic kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie, omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: het strand van de Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
1: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
0: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat. Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwind, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Voor alle leningen.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vindt.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen verandert er echt niet veel aan de weersituatie. Morgen loopt er wel een wat zwakker frontje door onze regio. Dat wil zeggen redelijk wat wolken, een beetje meer zelfs nog dan de voorbije dagen. En er is een kleine kans dat er toch dan misschien hier of daar eens een wat meer structureler buitje opduikt. Maar het blijft met een tje. Heel veel neerslag zal dat niet opleveren. Als er iets valt, is het heel lokaal en is het heel weinig en ook heel tijdelijk. Wel weer die wind, die blijft noordwest, dat noord. En die kan morgen door de nabijheid en doortocht van dat frontje weer iets wat gaan aantrekken. Naar de tweede week gaf toe, weinig verandering. Ook dan telkens redelijk wat wolkenpartijen die passeren. En af en toe trekt daar eens een zwakke storing in door met wat meer wolken. Temperaturen komen niet van hun plek. En die wind, ja, die blijft toch wel een constante en speelt elke dag weer vrij goed mee. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Op het strand van de Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
2: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
1: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat. Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
3: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino

0: Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: het strand van de Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
1: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
0: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
2: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So that's these are this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
0: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
3: Nieuws uit je regio.
4: In Brugge kunnen inwoners vanaf woensdag 22 juli hun restafvalzakken aanbieden op de recyclageparken van Sint-Pieters en Sint-Michiels. De nodige vergunningen zijn rond. Voor Zeebrugge loopt de procedure nog. De maatregel is een aanvulling op het nieuwe afvalplan. Sinds 1 juni wordt restafval nog maar 2 wekelijks opgehaald. Volgens schepen Frankie de Mon is dit handig voor wie sneller van afval af wil. Bijvoorbeeld bij incontinentiemateriaal of voor een reis. Enkel Bruggelingen worden toegelaten. En alleen reglementaire groene zakken of gele zakken met meerwaardestickers. Aan afrit 19 van de A11 in Zeebrugge opent donderdag Aars Truck Plaza, een van de meest complete vrachtwagenparkings van het land. De Aars Groep, een Zeeuws familiebedrijf, bundelt er tank- en laadfaciliteiten, een restaurant, shop, bakkerij en een beveiligde parking op één site. De truckstop komt er via een concessie van Port of Antwerp Bruges, dat al langer inzet op betere voorzieningen voor chauffeurs in de havenregio. De parking telt 130 beveiligde plaatsen met modern sanitair, douches en gescheiden ruimtes voor dames en heren. Volgens zaakvoerder Jacquet Aars is het doel om chauffeurs volledig te ontzorgen. Dankzij de ligging vlak bij de haven vormt de site een ideale uitvalsbasis voor nationaal en internationaal transport. Truck Plaza investeert ook in elektrische mobiliteit met ultrasnelle laadpunten tot 800 kilowatt voor trucks en personenwagens. Zo kunnen chauffeurs hun stop tot een minimum beperken. Het Boudewijn Sea Park reageert met een open brief aan minister van Dierenwelzijn Ben Weitz nadat beslist werd dat het dolfinarium uiterlijk in 2037 moet sluiten. Het park vraagt een grondige, wetenschappelijke motivering voor zo'n ingrijpende beleidswijziging. Volgens algemeen directeur Lars van den Ham bestelde de Vlaamse overheid zelf jarenlang onafhankelijke studies die telkens tot dezelfde conclusies kwamen. Er was geen bewijs voor verstoord welzijn. Een buitenbassin werd gezien als de minst risicovolle volgende stap en een Sea-Well score van 84,9% bevestigde dat de dolfijnen gelukkig zijn in Brugge. Vrijlating of verhuis naar andere dolfinaria houdt volgens internationale experts grote risico's in. Het park wijst erop dat de beslissing ook gevolgen heeft voor de 7 dolfijnen die vandaag onder menselijke zorg leven. Boudewijn Sea Park vraagt geen uitzondering, maar wel dat het beleid wordt gedragen door feiten en wetenschap. Tal van voor- en tegenstanders van een sluiting hebben inmiddels hun meningen verkondigd. De bushalte Stokvelde in Sint-Michiels is omgevormd tot een zogenaamd Zweeds perron. Een ontwerp waarbij de bus stopt op de rijbaan en het verkeer in beide richtingen moet wachten. Het systeem kennen we al uit de Vaartstraat, maar de nieuwe inrichting roept op die locatie toch heel wat vragen op. Door de langere wegversmalling, nodig om de bushalte te integreren, vreest de organisatie Brugse Mobiliteit anders dat bestuurders net sneller gaan rijden om er nog snel door te zijn. De borden die de versmalling moeten aanduiden, ontbreken nog. Het zebrapad is niet aangebracht, terwijl bus al wel op het wegdek staat. En op de versmalling staat zelfs een zitbank. Buurtbewoners vragen zich af waarom de halte niet gewoon naar de Stokveldewijk werd verplaatst. En willen van de stad Brugge en de lijn weten hoe de veiligheid van wachtende reizigers in dit ontwerp werd beoordeeld. En tot slot nog mooi horecanieuws in onze stad. In de Karmerstraat heeft Café De Waard de deuren geopend. Dat is een nieuwe buurtkroeg die bewust teruggrijpt naar de sfeer van de authentieke Vlaamse bruine kroeg. Uitbaters Tom Hillewaard en Cindy Cotenier samen met hun kinderen Margot en Owen willen er een warme plek creëren waar buurtbewoners ongedwongen kunnen babbelen en zich meteen thuis voelen. De Waard neemt de plaats in van het vroeger het kroegtje en kiest voor donkere tinten, warm hout, een vertrouwde toog en een kaart vol Vlaamse klassiekers, zoals bloedworst, witte pens, worstenbroodjes en kaaskroketjes, bereid in een moderne Mary Chef oven en geserveerd op een gedeelde borrelplank. Achteraan is er een buitenterras en bij de renovatie kwam zelfs een Maria-beeldje tevoorschijn dat volgens Tom voor geluk moet zorgen. Op de tap staat Stella Artois en er zijn 16 trappisten verkrijgbaar. De Waard is elke dag open vanaf 11 uur, behalve op woensdag.
5: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
6: A presto da Mobili Consortio.
7: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
8: De trein naar het
7: met de hoek van de partij, Michael Heaven.

En ook op deze midweekse dag, deze woensdag, tekenen we natuurlijk present in onze VBRO Zomerradio met een nieuwe aflevering van de VBRO Ontbijtshow. Tot straks, 9 uur, met om het half uur morgennieuws, met ook 2 keer per uur weerman Geert Nasens. Kort en bondig, straks voor 7:30 nog en dan omstreeks 7:45 met zijn eerste ochtendweerpraatje van deze woensdag. Een heel goede morgen.

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao, Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Vandaag is de wat mindere dag van de week. Er trekt een zwakke storing door. Of eigenlijk moeten we zeggen een staartje van een zwakke storing. Waarbij er iets van lichte neerslag zou kunnen vallen. Beetje gemiezer misschien in de ochtend. Of een druppeltje of een heel licht buitje. Maar het stelt eigenlijk amper of helemaal niks voor. Vanmiddag is het dan alweer meestal droog. En later in de middag komen er dan geleidelijk aan wat voorzichtige opklaringen binnen. Maar dat zal pas naar het eind van de middag toe zijn. De dag verloopt grotendeels zwaar bewolkt, betrokken. Met wat minder warme temperaturen. 18, 19 graden aan de kust. Landinwaarts kan dat nog een graad of 20 zijn. Maar daar moeten we het vandaag echt wel mee doen. En opnieuw met in de loop van de dag een wat aantrekkende wind uit een noordelijke hoek daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op het strand van de Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
3: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
2: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
4: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So that's these are this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
2: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Nieuw van

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantie vibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: We krijgen vandaag een iets wat minder dagje. Er trekt een staartje van de storing door en dat levert vrij veel wolken op vandaag, waaruit zelfs in de ochtend eventueel wat lichte neerslag kan vallen, hier of daar heel weinig. Beetje gemiezer of een echt licht buitje, maar heel, heel weinig en eigenlijk zelfs gewoon niet meetbaar. In de middag is het weer grotendeels droog, met geleidelijk aan later vanmiddag dan wat doorbrekende opklaringen, maar dat zal pas waarschijnlijk naar het eind van de middag toe zijn. De noordwestelijke wind is aanvankelijk zwak, later wordt die weer matig. Vanavond en vannacht opnieuw droog, minima rond een graad of 13 tegen de ochtend bij een mix van wolken en opklaringen, waarbij de wind geleidelijk aan weer grotendeels wegvalt. Morgen krijgen we dan ook een beetje hetzelfde weerbeeld. Wolken, opklaringen, maxima van een graad of 20 tot een graad of 22 daarbij. En dat is dan de opmaat naar een veel warmere vrijdag en zaterdag met opnieuw hoogzomerse temperaturen. Veel zon dan, vrijdag 25, 26 graden, zaterdag zelfs mogelijk 7, 28 graden. Dus dat zijn weer hoogzomerse dagen en dat die temperaturen dan eventueel weer een stukje omhoog geduwd worden.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: was Christophe nog een keer. Zijn gloednieuwe single, Ik geloof nog in mijn dromen. Deze week onze VBRO trotsplaat. En bijgevolg ook op deze woensdagmorgen in onze ontbijtshow.
1: Goedemorgen! De VBRO ontbijtshow.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
1: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
0: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
2: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So that's these are this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
0: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
3: Nieuws uit je regio.
4: In Brugge kunnen inwoners vanaf woensdag 22 juli hun restafvalzakken aanbieden op de recyclageparken van Sint-Pieters en Sint-Michiels. De nodige vergunningen zijn rond. Voor Zeebrugge loopt de procedure nog. De maatregel is een aanvulling op het nieuwe afvalplan. Sinds 1 juni wordt restafval nog maar 2 wekelijks opgehaald. Volgens schepen Frankie de Mon is dit handig voor wie sneller van afval af wil. Bijvoorbeeld bij incontinentiemateriaal of voor een reis. Enkel Bruggelingen worden toegelaten. En alleen reglementaire groene zakken of gele zakken met meerwaardestickers. Aan afrit 19 van de A11 in Zeebrugge opent donderdag Aars Truck Plaza, een van de meest complete vrachtwagenparkings van het land. De Aars Groep, een Zeeuws familiebedrijf, bundelt er tank- en laadfaciliteiten, een restaurant, shop, bakkerij en een beveiligde parking op één site. De truckstop komt er via een concessie van Port of Antwerp Bruges, dat al langer inzet op betere voorzieningen voor chauffeurs in de havenregio. De parking telt 130 beveiligde plaatsen met modern sanitair, douches en gescheiden ruimtes voor dames en heren. Volgens zaakvoerder Jacquet Aars is het doel om chauffeurs volledig te ontzorgen. Dankzij de ligging vlak bij de haven vormt de site een ideale uitvalsbasis voor nationaal en internationaal transport. Truck Plaza investeert ook in elektrische mobiliteit met ultrasnelle laadpunten tot 800 kilowatt voor trucks en personenwagens. Zo kunnen chauffeurs hun stop tot een minimum beperken. Het Boudewijn Sea Park reageert met een open brief aan minister van Dierenwelzijn Ben Weitz nadat beslist werd dat het dolfinarium uiterlijk in 2037 moet sluiten. Het park vraagt een grondige, wetenschappelijke motivering voor zo'n ingrijpende beleidswijziging. Volgens algemeen directeur Lars van den Ham bestelde de Vlaamse overheid zelf jarenlang onafhankelijke studies die telkens tot dezelfde conclusies kwamen. Er was geen bewijs voor verstoord welzijn. Een buitenbassin werd gezien als de minst risicovolle volgende stap. En een Seawell score van 84,9% bevestigde dat de dolfijnen gelukkig zijn in Brugge. Vrijlating of verhuis naar andere dolfinaria houdt volgens internationale experts grote risico's in. Het park wijst erop dat de beslissing ook gevolgen heeft voor de 7 dolfijnen die vandaag onder menselijke zorg leven. Boudewijn Sea Park vraagt geen uitzondering, maar wel dat het beleid wordt gedragen door feiten en wetenschap. Tal van voor- en tegenstanders van een sluiting hebben inmiddels hun meningen verkondigd. De bushalte Stokvelde in Sint-Michiels is omgevormd tot een zogenaamd Zweeds perron. Een ontwerp waarbij de bus stopt op de rijbaan en het verkeer in beide richtingen moet wachten. Het systeem kennen we al uit de Vaartstraat, maar de nieuwe inrichting roept op die locatie toch heel wat vragen op. Door de langere wegversmalling, nodig om de bushalte te integreren, vreest de organisatie Brugse Mobiliteit anders dat bestuurders net sneller gaan rijden om er nog snel door te zijn. De borden die de versmalling moeten aanduiden, ontbreken nog. Het zebrapad is niet aangebracht, terwijl bus al wel op het wegdek staat. En op de versmalling staat zelfs een zitbank. Buurtbewoners vragen zich af waarom de halte niet gewoon naar de Stokveldewijk werd verplaatst. En willen van de stad Brugge en de lijn weten hoe de veiligheid van wachtende reizigers in dit ontwerp werd beoordeeld. En tot slot nog mooi horecanieuws in onze stad. In de Karmerstraat heeft Café De Waard de deuren geopend. Dat is een nieuwe buurtkroeg die bewust teruggrijpt naar de sfeer van de authentieke Vlaamse bruine kroeg. Uitbaters Tom Hillewaard en Cindy Cotenier, samen met hun kinderen Margot en Owen, willen er een warme plek creëren waar buurtbewoners ongedwongen kunnen babbelen en zich meteen thuis voelen. De Waard neemt de plaats in van het vroeger het kroegtje en kiest voor donkere tinten, warm hout, een vertrouwde toog en een kaart vol Vlaamse klassiekers, zoals bloedworst, witte pens, worstenbroodjes en kaaskroketjes, bereid in een moderne Mary Chef oven en geserveerd op een gedeelde borrelplank. Achteraan is er een buitenterras en bij de renovatie kwam zelfs een Maria-beeldje tevoorschijn dat volgens Tom voor geluk moet zorgen. Op de tap staat Stella Artois en er zijn 16 trappisten verkrijgbaar. De Waard is elke dag open vanaf 11 uur, behalve op woensdag.
5: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
6: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
7: A presto da Mobili Consortio.

Van deze woensdagse VBRO ontbijtshow in de VBRO Zomerradio. Op en top zomerse muziek natuurlijk. Heel veel gezelligheid en sfeer. Verfrissende muziekjes met weerman Geert Nasens, die alles weet te vertellen over het weer. Wat wordt het? Kort en bondig nog voor 8:30. Uitgebreid en uiteraard ook met vooruitblik naar de volgende dagen, straks omstreeks 9:15. Ik ben Frederik Thomas.

0: man die alles vertelt over het weer van vanochtend, dat is Geert Naessens uiteraard, onze weerman over weinige ogenblikken.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is de wat mindere dag van de week. Er trekt een zwakke storing door. Of eigenlijk moeten we zeggen een staartje van een zwakke storing. Waarbij er iets van lichte neerslag zou kunnen vallen. Beetje gemiezer misschien in de ochtend. Of een druppeltje of een heel licht buitje. Maar het stelt eigenlijk amper of helemaal niks voor. Vanmiddag is het dan alweer meestal droog. En later in de middag komen er dan geleidelijk aan wat voorzichtige opklaringen binnen. Maar dat zal pas naar het eind van de middag toe zijn. De dag verloopt grotendeels zwaar bewolkt, betrokken. Met wat minder warme temperaturen. 18, 19 graden aan de kust. Landinwaarts kan dat nog een graad of 20 zijn. Maar daar moeten we het vandaag echt wel mee doen. En opnieuw met in de loop van de dag een wat aantrekkende wind uit een noordelijke hoek daarbij. Dit is Geert Naessens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op het strand van de Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
3: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
2: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
4: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So that's this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
2: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
1: La, la, la, la. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
6: Met van
5: het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico

0: Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Dit is

Ja, ze was dit jaar eigenlijk niet van plan om met een zomersingle uit te pakken, maar toen kwam deze productie haar pad opgewandeld en dat moest ze dan toch wel meepakken, zeker. Vuurtoren, een productie van de gebroeders van Passel en de zomersingle van Aurelie.

We krijgen vandaag een iets wat minder dagje. Er trekt een staartje van een storing door en dat levert vrij veel wolken op vandaag, waaruit zelfs in de ochtend eventueel wat lichte neerslag kan vallen, hier of daar heel weinig. Beetje gemiezer of een echt licht buitje, maar heel, heel weinig en eigenlijk zelfs gewoon niet meetbaar. In de middag is het weer grotendeels droog, met geleidelijk aan later vanmiddag dan wat doorbrekende opklaringen, maar dat zal pas waarschijnlijk naar het eind van de middag toe zijn. De noordwestelijke wind is aanvankelijk zwak, later wordt die weer matig. Vanavond en vannacht opnieuw droog, minima rond een graad of 13 tegen de ochtend bij een mix van wolken en opklaringen, waarbij de wind geleidelijk aan weer grotendeels wegvalt. Morgen krijgen we dan ook een beetje hetzelfde weerbeeld. Wolken, opklaringen, maxima van een graad of 20 tot een graad of 22 daarbij. En dat is dan de opmaat naar een veel warmere vrijdag en zaterdag met opnieuw hoogzomerse temperaturen. Veel zon dan, vrijdag 25, 26 graden, zaterdag zelfs mogelijk 7, 28 graden. Dus dat zijn weer hoogzomerse dagen met hoge temperaturen en veel zon en een zonnig weerbeeld. Zondag zal er dan een staartje van een storing doortrekken. Heel veel doet dat niet, maar er zal dan toch wel wat regen vallen. Aanvankelijk zag dat er vrij regenachtig uit. De laatste kaarten toonden echter weer veel minder neerslag. En hopelijk wordt dat geen trend, want we hebben echt neerslag nodig. Het zal van zondag moeten komen, want nadien is het weer droog. Met later in de week zelfs weer oplopende temperaturen die geleidelijk aan weer een aantal graden hoger gaan zitten naarmate de week vordert. Dus die droogte, dat wordt echt een heel groot ding met een ongeziene toestand al op vele plekken en voorlopig zit daar echt geen trendbreuk in. Mogelijk is zondag een beetje regen, maar dat is dan ook het enige wat op de weerkaarten van neerslag voorlopig te zien is.

0: En in ons prachtige Vlaanderen, luisteraar, ontwaken we daags na de Nationale Feestdag Bart Herman als man van de regio, als op en top West-Vlaming in de staart van onze woensdagse VBRO Ontbijtshow.
1: Dit was de Ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471-82-52-62 050-78-83-33 of info@vbro.be.
1: Uit je regio.
2: In Brugge kunnen inwoners vanaf woensdag 22 juli hun restafvalzakken aanbieden op de recyclageparken van Sint-Pieters en Sint-Michiels. De nodige vergunningen zijn rond. Voor Zeebrugge loopt de procedure nog. De maatregel is een aanvulling op het nieuwe afvalplan. Sinds 1 juni wordt restafval nog maar 2 wekelijks opgehaald. Volgens schepen Frankie de Mon is dit handig voor wie sneller van afval af wil. Bijvoorbeeld bij incontinentiemateriaal of voor een reis. Enkel Bruggelingen worden toegelaten. En alleen reglementaire groene zakken of gele zakken met meerwaardestickers. Aan afrit 19 van de A11 in Zeebrugge opent donderdag Aars Truck Plaza, een van de meest complete vrachtwagenparkings van het land. De Aars Groep, een Zeeuws familiebedrijf, bundelt er tank- en laadfaciliteiten, een restaurant, shop, bakkerij en een beveiligde parking op 1 site. De truckstop komt er via een concessie van Port of Antwerp Bruges, dat al langer inzet op betere voorzieningen voor chauffeurs in de havenregio. De parking telt 130 beveiligde plaatsen met modern sanitair, douches en gescheiden ruimtes voor dames en heren. Volgens zaakvoerder Jacquet Aars is het doel om chauffeurs volledig te ontzorgen. Dankzij de ligging vlakbij de haven vormt de site een ideale uitvalsbasis voor nationaal en internationaal transport. Truck Plaza investeert ook in elektrische mobiliteit met ultrasnelle laadpunten tot 800 kilowatt voor trucks en personenwagens. Zo kunnen chauffeurs hun stop tot een minimum beperken. Het Boudewijn Sea Park reageert met een open brief aan minister van Dierenwelzijn Ben Weitz nadat beslist werd dat het dolfinarium uiterlijk in 2037 moet sluiten. Het park vraagt een grondige wetenschappelijke motivering voor zo'n ingrijpende beleidswijziging. Volgens algemeen directeur Lars van den Ham bestelde de Vlaamse overheid zelf jarenlang onafhankelijke studies die telkens tot dezelfde conclusies kwamen. Er was geen bewijs voor verstoord welzijn. Een buitenbassin werd gezien als de minst risicovolle volgende stap en een Seawell score van 84,9% bevestigde dat de dolfijnen gelukkig zijn in Brugge. Vrijlating of verhuis naar andere dolfinaria houdt volgens internationale experts grote risico's in. Het park wijst erop dat de beslissing ook gevolgen heeft voor de 7 dolfijnen die vandaag onder menselijke zorg leven. Boudewijn Sea Park vraagt geen uitzondering, maar wel dat het beleid wordt gedragen door feiten en wetenschap. Tal van voor- en tegenstanders van een sluiting hebben inmiddels hun meningen verkondigd. De bushalte Stokvelde in Sint-Michiels is omgevormd tot een zogenaamd Zweeds perron, een ontwerp waarbij de bus stopt op de rijbaan en het verkeer in beide richtingen moet wachten. Het systeem kennen we al uit de Vaartstraat, maar de nieuwe inrichting roept op die locatie toch heel wat vragen op. Door de langere wegversmalling, nodig om de bushalte te integreren, vreest de organisatie Brugse Mobiliteit anders dat bestuurders net sneller gaan rijden om er nog snel door te zijn. De borden die de versmalling moeten aanduiden, ontbreken nog. Het zebrapad is niet aangebracht, terwijl bus al wel op het wegdek staat. En op de versmalling staat zelfs een zitbank. Buurtbewoners vragen zich af waarom de halte niet gewoon naar de Stokveldewijk werd verplaatst en willen van de stad Brugge en de lijn weten hoe de veiligheid van wachtende reizigers in dit ontwerp werd beoordeeld. En tot slot nog mooi horecanieuws in onze stad. In de Karmerstraat heeft Café De Waard de deuren geopend. Dat is een nieuwe buurtkroeg die bewust teruggrijpt naar de sfeer van de authentieke Vlaamse bruine kroeg. Uitbaters Tom Hillewaard en Cindy Cotenier samen met hun kinderen Margot en Owen willen er een warme plek creëren waar buurtbewoners ongedwongen kunnen babbelen en zich meteen thuis voelen. De Waard neemt de plaats in van het vroeger het kroegtje en kiest voor donkere tinten, warm hout hout, een vertrouwde toog en een kaart vol Vlaamse klassiekers. Zoals bloedworst, witte pens, worstenbroodjes en kaaskroketjes. Bereid in een moderne Mary Chef oven en geserveerd op een gedeelde borrelplank. Achteraan is er een buitenterras. En bij de renovatie kwam zelfs een Maria-beeldje tevoorschijn dat volgens Tom voor geluk moet zorgen. Op de tap staat Stella Artois en er zijn 16 trappisten verkrijgbaar. De waard is elke dag open vanaf 11 uur, behalve op woensdag.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
3: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
3: Yo Fashion. In Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Nieuw van Fred.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: Een chic idee, dat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op z'n zondags.
4: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In een gracht bij het sportdomein De Krekel in Isegem is gisterenmiddag iets voor 1:30 het levenloze lichaam gevonden van een 36-jarige man. Volgens eerste vaststellingen zijn er geen uitwendige sporen van geweld aangetroffen. Er loopt een onderzoek om de doodsoorzaak te achterhalen. Door het incident was de omgeving gisteren een tijdje afgesloten. Na 4 jaar zijn de herinrichtingswerken aan de Ieperse Steenweg of de N8 tussen Veurne en Alveringhem zo goed als afgerond. Over een traject van 4,5 kilometer zijn ventwegen, veiligere kruispunten en betere fietsvoorzieningen aangelegd. De Vlaamse overheid investeerde 22 miljoen euro in dit project. Zondagnamiddag iets over 4:30 is een 81-jarige autobestuurder onwel geworden in de Steenbrugse straat in Isegem. Hij verloor daardoor de controle over zijn voertuig. Zowel de bestuurder als de passagier moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. En de brandweer moest gisterenmiddag uitrukken naar de rotonde omgang Zuid in West-Rozebeke bij Staten om er een hoeveelheid courgetten op te ruimen die een landbouwer er verloren had. De verkeerskinder bleef er beperkt.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.

0: nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Een nummer wat in 1973 verscheen en onmiddellijk toch een beetje ophef veroorzaakte. Maar kijk, ik vond het een knappe opname van Astrid Nijg. Ik doe wat ik doe. En weet je wat ik doe? Wel, presenteren vandaag. Onze koffietijd bij VBRO. Goedemorgen en wees welkom. Luc Steno, dat is onze inswinger van de dag. Wat blijft er over? En dat vertelt hij zelf.

Oh, wat heeft hij toch een mooie stem, hè? Dana Winner, met haar nieuweling De Stilte van de Stad. Ik blijf het altijd adembenemend vinden. En over adem gesproken, Bart van den Bossen, die had een liedje in 2002. En dat heette dan toch wel Adem, mijn adem.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag is de wat mindere dag van de week. Er trekt een zwakke storing door. Of eigenlijk moeten we zeggen een staartje van een zwakke storing. Waarbij er iets van lichte neerslag zou kunnen vallen. Beetje gemiezer misschien in de ochtend. Of een druppeltje of een heel licht buitje. Maar het stelt eigenlijk amper of helemaal niks voor. Vanmiddag is het dan alweer meestal droog. En later in de middag komen er dan geleidelijk aan wat voorzichtige opklaringen binnen. Maar dat zal pas naar het eind van de middag toe zijn. De dag verloopt grotendeels zwaar bewolkt, betrokken met wat minder warme temperaturen. 18, 19 graden aan de kust. Landinwaarts kan dat nog een graad of 20 zijn. Maar daar moeten we het vandaag echt wel mee doen. En opnieuw met in de loop van de dag een wat aantrekkende wind uit een noordelijke hoek daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement.

Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij.

0: eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

Van iemand die helemaal loco is, ja, dat is een beetje om te lachen, hè, want die weet niet meer wat hij doet. En dat wist ook Jeffrey Hazen. Het is trouwens een nieuwe plaat. We gaan lachen, hè, vrienden. Vandaag, woensdag, natuurlijk, Noemke Lerik.

0: Ja, inderdaad, zo rap gaat allemaal. Goedemiddag en ik ben blij dat je weer mee op de radio komt. Wij vandaag met de VBRO.
1: Wel, dan zijn we met twee blij. En hoe gaat het daar?
0: Ah, maar ja, druk, zou ik zeggen. En ze vragen me tegenwoordig ook voor van alles. Je weet, nu werd wel een keer een liedje. En ze vragen me nu wat voor gedichten voor te dragen. En ze hebben me ook gevraagd voor een reclamespot te maken, zeg. Dus ik heb heel de tijd in de studio zitten gisteren.
1: Oh ja, een reclamespot. En waarover gaat het?
0: Het is een reclamespot dat ik moet maken voor een massagesalon in Roeselede die opnieuw geopend is. En dat is madam dat ik ken van vroeger, Noella. En haar moeder eet wat hun nevens ook een friteurenbos, zeg. Maar frikandel, heet het. En die mensen hebben gevraagd, hoe kleer ik me dat je zo populair zit, zou je een keer een spotje kunnen maken voor op de radio? Ik zeg, bij jou ook natuurlijk. Dus zijn we in de studio geweest.
1: Ja, dat komt ervan, hè. Als je populair wordt, dan word je voor allerhande opdrachten gevraagd.
0: Ja, en dat massagesalon heet De Blauwe Geranium.
1: Ja, oké. Okay. De Blauwe Geranium.
0: Dus natuurlijk wel vrij origineel gevonden. En de friteuren, de nevens dus, met haar moeder die aan de friteuren staat, is Maafrikadel. Dus kijk, ja, wil je keer horen anders?
1: Natuurlijk willen we dat horen.
0: Het is nog niet op de radio geweest, natuurlijk moet nog goedgekeurd worden door de Raad der Wijzen, hè?
1: Ah ja, de censuurraad moet er nog overgebogen worden.
0: Ja, van eens. Ja, kijk, ga ik je laten horen?
1: Ja, starten maar.
0: Ja. Massage Salon, De Blauwe Geranium. Heerlijk relaxen in een mooie omgeving vol bloemen.
2: Hij is veel te klein.
0: De Blauwe Geranium, een ongedwongen sfeer voor massage en ontspanning bij Noella. Massage Salon, De Blauwe Geranium. Nieuw in Ruislede, Blankenberse Steenweg 69. Open elk weekend van 14 uur tot de drank op is. Massage Salon, De Blauwe Geranium. En hebt u er honger van gekregen? Dan is er vlak naast de deur Ma Frikadel. Ma Frikadel voor de lekkerste frieten en worsten. Alles vers bereid in huis en niet vettig. Ma Frikadel, een begrip in de streek. Ma Frikadel open van 's middags tot 's avonds. Een heerlijke combinatie. Massage Salon, De Blauwe Geranium en frituur Ma Frikadel. We bakken ze bruin als je wil.
1: Ja, ik denk dat dit een schot in de roos wordt.
0: Voilà, zei, als je die wet wordt naartoe. Het is Moreeradres, Massage Salon, De Blauwe Geranium. En ga je ook red, de nevens mijn moeder kan je nog frieten krijgen ook, hè, in Ma Frikadel. Ja, inderdaad, het is weer zo'n loter. Ja, Rita, maar direct komen wij, het is hier afgelopen. Heel hard tot losse weken weer.
1: Ja, dat is goed. Het was weer leuk. Smakelijk eten zometeen. De groeten aan Rita ook. En tot volgende week.
0: Ja, toedeloe.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak

De klok die tikt maar door, dat wist Stef Eckelt, is trouwens een nieuwe single. Maar ook bij VBRO weten we dat, hè? Tweede gedeelte van onze koffietijd en ik heet je van harte welkom. Eddie Govert is mijn naam en ik mis je. Dat zeg ik niet alleen tegen onze luisteraars, het is ook een liedje van Steve Tillens, van 13 jaar geleden. En daar komt-ie!

Een echte Hollandse smartlap van de heikrekels uit 1967. Waarom heb jij me laten staan? Ik weet het nog altijd niet, hè? Maar het was wel een hit destijds. We zijn toe aan onze woensdagse aflevering van de Vlaamse Artiest van de Dag. En vandaag toch wel een heel speciaal iemand. Ik heb het over Henri Spider. En iedereen kent hem natuurlijk als de Henri. Want hij woont in Vollezele en dat is het dorp van de Brabantse trekpaarden. Hij zelf zegt altijd al lachend, ik ben ook een Brabants trekpaard. En inderdaad, ik heb hem leren kennen in 1986. Ik zocht een producer en uitgever voor mijn platen toen ik nog als Eddie Govert door het leven ging. En hij heeft me daar duidelijk bij gesteund. En toen zijn we een samenwerking begonnen die tot op heden nog altijd voortduurt. 40 jaar met elkaar werken zonder contract, maar in allerbeste omstandigheden. Hij was producer, ik was het ook. Hij schreef liedjes en ik deed dat ook. En we verzorgden producties voor andere artiesten. Grote artiesten trouwens. Chris Clark, Nicole en Hugo, John Horton, Samantha, Joe Valli. Het heeft allemaal bij ons gezeten trouwens. Ook Bobby Prins en later ook John Larry. En ga zo maar door. Maar tientallen andere kleine artiesten ook hebben we al die tijd voorzien van opnames. Maar af en toe zong Henri ook wel een keer een plaatje solo. En wel, zo eentje heb ik voor jullie uitgekozen. Beste vrienden, geniet van Henri Spider en zijn echte vrienden.

0: woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6.
1: De VBRO Top 30.
0: Hier bij de VBRO.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philippe Dazen.

0: גם חלום. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
3: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
4: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO Radioshow in een presentatie van VBRO's Eddie Govert.

0: Alleen Honey D, Perry Zuidam. We willen knoopje aan je blouse. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Tselekermis 2026. Op zondag 2 augustus.
2: Dit is VBR.

We draaiden tussendoor nog eens onze trotsplaat voor deze week. En we zijn inderdaad trots op Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. Die ga je nog uitgebreid horen de komende weken bij VBRO. John Dennis, een puikenplaat, heeft hij uitgebracht een tijdje geleden. Ik vind het een van zijn allerbeste. Zondag.

Jeroen van Zelst, en die zit met zijn gedachten al op een Grieks strand ergens, hè? En hij droomt van Griekse nachten. Laat dat maar doen. Het is een goede recht, hè? We gaan eruit, vrienden. 12 uur in zicht. Rudy Meins, die is ook al in zicht, want hij presenteert zijn zomergroetjes na 12 uur. Ik wens jullie smakelijk eten, bedankt om te luisteren, en hopelijk mag ik jullie verwelkomen morgen tussen 10 en 12 voor onze volgende koffietijd. Bye bye!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woedden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

0: Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Plus Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen. Die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
4: Zomergroetjes met Rudy Meins. Ja.

zo'n voorspelling van toen ooit is uitgekomen in 2004... dat zou ik even moeten navragen bij onze weerman. Maar toen voorspelde hij in 2004 dus een lange, hete zomer.

0: Gisteren waren nog alle vlaggen gestreken, alle sterren geblonken en eretekens opgepoetst. Maar vandaag mogen ze terug in de kast. Vandaag woensdag 22 juli, goedemiddag iedereen. Onze gast vandaag is Luc Steno. Die heeft een echt zomers liedje mee vandaag. Onze zoon Arm. Zon, zee en strand, dat wordt het straks. En Eddie Govert, dankjewel.
1: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1. Yalla!

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is het zwaar bewolkt, betrokken met eerst misschien nog een petite peteuterig druppeltje hier of daar, maar het stelt eigenlijk amper helemaal niks voor. De temperaturen zijn tijdelijk wat lager, graad of 18, 19 aan de kust, 20, 21, misschien nog net 22 landinwaarts tegen het eind van de middag, met veel wolken. Geleidelijk aan een paar opklaringen die er later pas doorbreken, met ook weer een aantrekkende, matige wordende noordwestelijke wind daarbij. Vanavond en vannacht zien we dan ook een droog weerbeeld. Wolken en opklaringen en minima die tegen de ochtend zakken naar ongeveer een graad of 13. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Hij blijft maar platen maken, al is dit wellicht al zijn 297ste single. Kijk, het raakt er bijna niet uit. Danny Fabri met zoveel mooier, zijn nieuwe zomersingle. En over zomer gesproken...
1: Zomergroetjes van de VBRO.
0: Dat bedoel ik.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van

0: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
1: Er wordt de pas de nicht de vent.
2: Vader Ajax, kom en een blauwe geschelpte.
0: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
3: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

0: Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Plus Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen. Die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio. Ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: Dit is VBRO.
6: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijns.
1: Het mag vandaag best wel een beetje vrolijk klinken in deze aflevering van Voor het voetlicht. Want we hebben vandaag Luc Steno nog eens uitgenodigd en hij zingt een zomersliedje. Zon, zee, strand.
2: Ja, vakantie, zon, zee, de zee. We zitten hier vlak bij de zee. Die vrijheid, die openheid. Hè. En strand, ja. We moeten nog meer hebben, een cocktail in de hand.
3: Een cocktail, ja. Ja, ja, inderdaad, ja. Staat dat in dat liedje? Nee.
2: Nee. Het is een ambiance nummer. Hè. Ja. Waarom? Omdat de meeste mensen kennen de melodie van vroeger. Hè.
3: Beautiful Sunday was
2: ja,
3: het.
2: Ja, ja, ja. En hey, dat wordt altijd zo meegebruld in de zaal. Hè. Het was een nummer dat ik in een project heb opgenomen. Liedjes uit de jaren 70. En het enige wat ik nog weet van dit nummer is dat een heel mooie drive, een heel mooie bandopname, studiobandopname, werd geproduced door Erik Melaerts, dat weet ik ook nog. Bij Dan Laxman in Brussel, weet ik ook nog. Er was ontzettend veel budget voor die cd te maken. Jodie Piper heeft koor gedaan. Ja. Dus allemaal zo, die herinneringen ken ik nog wel. Maar wat ik het meeste herinner van dit liedje is dat ik eerst een tekst kreeg van een tekstschrijver. Die heb ik volledig afgekeurd. Ja. Dat weet ik wel nog. En toen heb ik gezegd van het moet zomers klinken. Herinner je nog? Als je een plaat uitbrengt in de zomer en het is een uptempo nummer, moet dat zomers klinken volgens
3: je
2: mij.
3: Je moet eigenlijk het zand tussen je tenen voelen.
2: Voilà, dat is het. Ja. En dan kreeg ik... Heb ik echt mijn stoute schoenen aangetrokken. Want ik ben nogal iemand die niet heel vlug nee durft zeggen. Maar ik voelde de tekst niet aan. En ik heb toen gezegd van jongens, het moet vrolijk klinken, het moet anders. En dan heb ik plotseling die tekst zon, zee, strand. En dat was zo'n gimmick. Hè? Zon, zee, strand. Drie populaire woorden. En woorden die dikwijls gezegd en geschreven worden. Hè?
3: Ja.

We krijgen vandaag een iets wat minder dagje. Er trekt een staartje van een storing door en dat levert vrij veel wolken op vandaag, waaruit eventueel wat lichte neerslag kan vallen, hier of daar heel weinig. Beetje gemiezer of een echt licht buitje, maar heel, heel weinig en eigenlijk zelfs gewoon niet meetbaar. In de middag is het weer grotendeels droog, met geleidelijk aan later vanmiddag dan wat doorbrekende opklaringen, maar dat zal pas waarschijnlijk naar het eind van de middag toe zijn. De noordwestelijke wind is aanvankelijk zwak, later wordt die weer matig. Vanavond en vannacht opnieuw droog, minima rond een graad of 13 tegen de ochtend bij een mix van wolken en opklaringen, waarbij de wind geleidelijk aan weer grotendeels wegvalt. Morgen krijgen we dan ook een beetje hetzelfde weerbeeld. Wolken, opklaringen, maxima van een graad of 20 tot een graad of 22 daarbij. En dat is dan de opmaat naar een veel warmere vrijdag en zaterdag met opnieuw hoogzomerse temperaturen. Veel zon dan, vrijdag 25, 26 graden, zaterdag zelfs mogelijk 7, 28 graden. Dus dat zijn weer hoogzomerse dagen met hoge temperaturen en veel zon en een zonnig weerbeeld. Zondag zal er dan een staartje van een storing doortrekken. Heel veel doet dat niet, maar er zal dan toch wel wat regen vallen. Aanvankelijk zag dat er vrij regenachtig uit. De laatste kaarten toonden echter weer veel minder neerslag. En hopelijk wordt dat geen trend, want we hebben echt neerslag nodig. Het zal van zondag moeten komen, want nadien is het weer droog. Met later in de week zelfs weer oplopende temperaturen die geleidelijk aan weer een aantal graden hoger gaan zitten naarmate de week vordert. Dus die droogte, dat wordt echt een heel groot ding met een ongeziene toestand al op vele plekken en voorlopig zit daar echt geen trendbreuk in. Mogelijk is zondag een beetje regen, maar dat is dan ook het enige wat op de weerkaarten van neerslag voorlopig te zien is.

Mieke, Freddy Brek en Danny Christian sloegen de stemmen in elkaar, maakten in 86 deze vrolijke vakantieplaat. En vakantie blijft er nog een hele tijd. Morgen zijn er ook weer zomergroetjes. Dan zijn we al donderdag. Zo snel gaat het weer. Sergio komt dan vertellen over Ik ben de Sergio. Dat is voor morgen over de middag. En ik wens je nog een fijne dag. Blijf bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

0: Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Plus Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen. Die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Nieuw van Fre-

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.

0: nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Pless Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

0: Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Bless Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen. Die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Goof.

alleen Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli. Niet te missen dus, de Telekermis 2026, op zondag 2 augustus. Dit is...

We krijgen vandaag een iets wat minder dagje. Er trekt een staartje van de storing door en dat levert vrij veel wolken op vandaag, waaruit eventueel wat lichte neerslag kan vallen, hier of daar heel weinig. Beetje gemiezer of een echt licht buitje, maar heel, heel weinig en eigenlijk zelfs gewoon niet meetbaar. In de middag is het weer grotendeels droog, met geleidelijk aan later vanmiddag dan wat doorbrekende opklaringen, maar dat zal pas waarschijnlijk naar het eind van de middag toe zijn. De noordwestelijke wind is aanvankelijk zwak, later wordt die weer matig. Vanavond en vannacht opnieuw droog, minima rond een graad of 13 tegen de ochtend bij een mix van wolken en opklaringen, waarbij de wind geleidelijk aan weer grotendeels wegvalt. Morgen krijgen we dan ook een beetje hetzelfde weerbeeld. Wolken, opklaringen, maxima van een graad of 20 tot een graad of 22 daarbij. En dat is dan de opmaat naar een veel warmere vrijdag en zaterdag met opnieuw hoogzomerse temperaturen. Veel zon dan, vrijdag 25, 26 graden, zaterdag zelfs mogelijk 7, 28 graden. Dus dat zijn weer hoogzomerse dagen met hoge temperaturen en veel zon en een zonnig weerbeeld. Zondag zal er aan een staartje van een storing doortrekken. Heel veel doet dat niet, maar er zal dan toch wel wat regen vallen. Aanvankelijk zag dat er vrij regenachtig uit. De laatste kaarten toonden echter weer veel minder neerslag. En hopelijk wordt dat geen trend, want we hebben echt neerslag nodig. Het zal van zondag moeten komen, want nadien is het weer droog. Met later in de week zelfs weer oplopende temperaturen die geleidelijk aan weer een aantal graden hoger gaan zitten naarmate de week vordert. Dus die droogte, dat wordt echt een heel groot ding met een ongeziene toestand al op veel plekken en voorlopig zit daar echt geen trendbreuk in. Mogelijk is zondag een beetje regen, maar dat is dan ook het enige wat op de weerkaarten van neerslag voorlopig te zien is.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

0: Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Plus Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen. Die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of organisatie.

0: is wel kwartier.
1: Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: De trein naar het
1: met de hoek van de partij, Michael Heaven.
2: De

0: îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo allemaal, ik ben Nico de Klerk en naast mij zit...
4: Eddy Govert.
3: En wij durven beide wel eens genieten van iets lekkers.
4: Absoluut, wij zijn levensgenieters.
3: Ja, je kunt dat ook zien in ons postuur
4: natuurlijk. Jawel, slanke jongens natuurlijk. Hè.
3: Of iets minder slank.
4: Ja, maar minder slank kan ook mooi zijn. Hè?
3: Ja, tuurlijk, het hoeft niet allemaal graan te
4: maken. Serieus blijven.
3: Ja, tuurlijk. Nu, ik lust wel een lekker biertje.
4: Ja, dat weet ik. Ik ook, maar eentje.
3: Ik twee.
4: Dat weet ik. En liefst twee verschillende.
3: Ja, tuurlijk.
4: Ja, zo ben je.
3: Er zijn ook rare mensen die niet graag bier lusten.
4: Ja, misschien wel een wijntje of zo.
3: Nee.
4: Ik weet er niks van.
3: Ik weet dat jij graag wijn lust ook.
4: Ja, ik ben een wijndrinker.
3: Ja, dus je drinkt één biertje en zeven glazen wijn. Ja, snap ik.
4: Overdrijf maar.
3: Of acht, ja, het steekt niet zo nodig.
4: Jawel.
3: Maar er zijn mensen die liever karnemelk drinken.
4: Ja, dat zie je er zo meug, hè.
3: Wacht. Karnemelk in plaats van bier. Zie je die keuze naast je staan zo?
4: Ik zie wel het glas staan en ik weet wat ik zou pakken. Maar het zal zeker niet karnemelk zijn.
3: Alice en Ben in 1975, die vonden dat wel.
4: Ja, luister, ik heb iemand gekend die elke dag zijn glaasje karnemelk dronk. Omdat hij niet dement wou worden.
3: En heeft het gewerkt?
4: Het heeft gewerkt, want die is bijna 100 jaar geworden. En op een, nog een redelijk goede manier, feitelijk.
3: Dus daar gaan we voor.
4: Dus karnemelk forever.
3: Oké, maar dan wil ik wel bier plus karnemelk. Maar niet samengegoten, hè?
4: Ah ja, ja. Oh, ja, want de combinatie is niet zo lekker, hè, Nico?
3: Dat lijkt me niet aangenaam. Nee.
4: Maar het liedje wel, hè?
5: Voordat u een borrel gaat schenken, luistert u even naar mijn welgemeende raad.

zij beschut. Gedaan, zei Balkan, fini, zei Dupuis. A pourquoi, zei de bra, ben moe, zei de boe. Allee, zei Dorné, que vak, zei Jacques Condou, zei de vrouw. Banning, zei Vink, batout, zei Kloet. Ben beu, zei de leu, salut, zei Circu. Bonjour, zei Dufour, voilà, zei

Mijn broek zei snoek, mijn vaste zei van Aste. Mijn schoen zei kalkoen, mijn brastrong zei Dupont. Ik ben niet goed, zei voet, ik ben ziek, zei de Griek. Kekot zei Ramot, ben flauw, zei Dou. Mijn rug zei Verbrugge, mijn maag zei Verhagen. Mijn kelen zei Verzeilen, mijn buk zei Balduk. Mijn neus zei Tegeuze, mijn oren zei Doren. Mijn ogen zei Dogen, mijn gat, ze schiet de kat.

testproben, zij de stropper, test van passen, zij van als het controleur, zij verscheuren. Test gedacht, zij de schacht. Te velen, zij verstelen, ik weet iets beter, zij Peter. Zes te dunnen, zij te bunnen. Zes te wat, zij biljet. Zes te breed, zij waarheid. Te rond, zij dond. Te bloed, zij poot, a bluf, traf, zij staf. Geen nezel, zij de kezel. Geen bair, zij valair. Geen nul, zij schul, geen kloot. Zij kastelood. Het is mijn kappen, zei Steppen, het is een trotte, zei Delpotte. Een kalle, zei Van de Wallen, het is mijn lief, zei Yves. Het is een kroeken, zei Broeken.

die zever, zei de wever. Dat krakeer, zei Rossé. Dat gejank, zei Vermang. Dat lawaai, zei Van der Stuy. Dat bier, zei Kazier. Tess die rook, zei Van der Lok. Die gitaar, zei Simplare de klarinet. Zei de smet, die trompetten, zei cornetten. Die tamboer, zei Delcour. Te late, zei Verstraten. Is inkval, zei Spitaus. Te ju, zei Bécu. Miljaar, zei Gerard. Verdomme, zei Van Tomme. Tess die en het andere, zei Vermanderen.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag is het zwaar bewolkt, betrokken met eerst misschien nog een petite peteuterig druppeltje hier of daar. Maar het stelt eigenlijk amper of helemaal niks voor. De temperaturen zijn tijdelijk wat lager. Graad of 18, 19 aan de kust. 20, 21, misschien nog net 22 landinwaarts tegen het eind van de middag. Met veel wolken. Geleidelijk aan een paar opklaringen die er later pas doorbreken. Met ook weer een aantrekkende, matige wordende noordwestelijke wind daarbij. Vanavond en vannacht zien we dan ook een droog weerbeeld. Wolken en opklaringen en minima die tegen de ochtend zakken naar ongeveer een graad of 13. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Brusselse brandweer blijft staken. Een 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergei Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. En Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteravond rond 8:30 is in de Rollegemse straat in Bellegem een 21-jarige motorrijder zwaar ten val gekomen. Vermoedelijk reed hij te snel en verloor hij in een flauwe bocht de controle over zijn stuur. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar is intussen aan de betere hand. In Veldegem bij Zetelgem kwam gisterochtend iets na 6 uur een fietser om het leven. Het slachtoffer kwam in de Zuidstraat met zijn speedpedelec tegen een betonnen verlichtingspaal terecht. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Gisteren namiddag moesten de hulpdiensten uitrukken naar het strand van De Haan. Ter hoogte van de Vossenslag raakte een jongen van 14 bedolven in een zelfgegraven put op het strand. De redders konden de jongen van onder het zand halen en konden hem reanimeren. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. En gisterenmorgen rond 6:30 werd op de N377 in Jabbeke ter hoogte van de Duikerstraat een bestuurder van een scootmobiel aangereden. De 60er overleefde de klap niet. De bestuurder van de auto legde een positieve ademtest af.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort. Yes.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Nieuw van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35 met

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het zwaar bewolkt, betrokken met eerst misschien nog een petite peteuterig druppeltje hier of daar. Maar het stelt eigenlijk amper helemaal niks voor. De temperaturen zijn tijdelijk wat lager. Graad of 18, 19 aan de kust. 20, 21, misschien nog net 22 landinwaarts tegen het eind van de middag. Met veel wolken. Geleidelijk aan een paar opklaringen die er later pas doorbreken. Met ook weer een aantrekkende, matige wordende noordwestelijke wind daarbij. Vanavond en vannacht zien we dan ook een droog weerbeeld. Wolken en opklaringen en minima die tegen de ochtend zakken naar ongeveer een graad of 13. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis op

0: Alleen Honey D per Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Tweede Kermis 2026. Op zondag 2 augustus.

Dat is duidelijk. Christophe in zijn gloednieuwe single deze week prominent aanwezig op de radio. In deze eerste week van de betaalde vakantie, zoals dat dan heet, de congé payé, de grote zomervakantie voor heel wat mensen. En Christophe, die dus net 50 geworden is, deze week onze VBRO trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

De Brusselse brandweer blijft staken. Hun 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter

0: stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergej Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. En Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of

Wesley Bronkhorst met Ik Drink Rosé. Hier als opener voor een nieuwe avondspits bij VBRO. En nieuwe VBRO's, welkom thuis. Tussen nu en 6 uur zijn we samen. En ik breng uiteraard een pak fijne muziek voor je mee. Laat ons dan maar er gewoon meteen gaan invliegen. En dat doen we alvast met deze hier. Dit is Toast en ik schreef het.

VBRO, wij luisteren Nederlandstalig op FM nog steeds op 107.3 over de provincie West-Vlaanderen op DAB+ en natuurlijk via de app en de stream wereldwijd op vbro.be. Voor nu op richting 16:30 en dat doen we dan weer met de muziek uit onze snelle team. Vandaag pikken we daar Freek van Rooij uit met Monica.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond en vannacht. Wolken en opklaringen. Het blijft droog, met minima die tegen de ochtend zakken naar ongeveer een 13-tal graden daarbij. Daarbij zien we dat de wind ook weer afneemt. Die wordt zwak, verdwijnt landinwaarts zelfs weer grotendeels tegen de ochtend, met een mix, zoals gezegd, van wolken en opklaringen. Morgen krijgen we dan ook die mix, met temperaturen die ongeveer rond dezelfde waarde zitten als vandaag, maar dan trekt geen staartje van een storing door en blijft het overal ook de hele dag weer gewoon droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
8: Jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philip Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: hangt iets in de lucht. Amore, de recentste voor Corrie Konings. En zo staat ze ook in menige hitparade. Trouwens ook hier bij ons in onze top 30. Die er binnen een paar weken weer met een nieuwe editie aankomt. Want nu helemaal in het zomerverlof. En vandaar dus deze welkom thuis op woensdag hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig.
1: VBRO.

Michael Lanzo met Waarom jij hier bij VBRO in onze avondspits. Welkom thuis. We gaan op richting 5 uur. Zometeen maken we heel even ruimte voor onze nieuwsdienst die de nodige berichten jullie richting uitstuurt. En dan zijn we terug met het tweede deel van deze woensdagse Welkom thuis. Intussen tijd nog de muziek in radio van John West en Lange Frans. Deze Alles wat ik

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De Brusselse brandweer blijft staken. Een 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergej Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. En Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Zeebrugge heeft de stad Brugge een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het grote woonproject op de site van de oude vismijn. Ontwikkelaar Seafront Development mag er 9 woontorens bouwen. Goed voor 350 appartementen, commerciële ruimtes en een ondergrondse parking. De vergunning kwam er niet zonder protest. Tijdens 2 openbare onderzoeken werden 22 bezwaarschriften ingediend. Het opvallendste bezwaar kwam van Defensie, dat vreest voor inkijk in de marinebasis en mogelijk dode hoeken voor drone-detectie door de torens die tot 52 meter hoog mogen worden. De stad kon de vergunning niet weigeren op basis van die bezorgdheden, maar verplicht de ontwikkelaar wel tot een visuele impactstudie. Defensie kan zich in die oplossing vinden en zal geen beroep indienen. Andere bezwaarindieners kunnen dat wel nog doen. Goed nieuws voor de zwemmers in Brugge. Vanaf donderdag 23 juli kan er weer gezwommen worden aan het Sasplein. De openwaterzone was sinds 1 juli gesloten door de groei van blauwalgen. De kwaliteit van het water zou nu weer oké zijn. Het burgemeestersbesluit voor de tijdelijke sluiting werd opgeheven. Extra beluchters moeten ervoor zorgen dat de zone langer open kan blijven. Tot nu toe was de nieuwe zwemzone in de Brugse binnenstad amper een paar dagen geopend. Nu is het de bedoeling om er te kunnen zwemmen tot 28 augustus. Op Tomorrowland wacht deze zomer voor 720 uitverkorenen een ervaring die de rest van het festival nooit te zien krijgt. Goochelaar en mentalist Armand uit De Zeele verzorgt opnieuw 18 exclusieve shows op een geheime locatie van het festival. In kleine groepen worden bezoekers door 3 mysterieuze kamers geleid, waar ze worden ondergedompeld in de verhalenwereld van Tomorrowland. Dit jaar staat de mythische arend Amare centraal. In de laatste kamer volgt het hoogtepunt. Een magische performance waarin Armand magie, mentalisme en storytelling samenbrengt. Je kunt alles voorbereiden, maar uiteindelijk moet je het publiek aanvoelen, zegt hij. Het internationale publiek maakt dat extra spannend, maar volgens Armand heeft magie geen vertaler nodig. Voor een YouTube-reportage over de legendarische hit Seven Nation Army van The White Stripes is de Amerikaanse zender ESPN op bezoek geweest bij Club Brugge. Het is een traditie die sinds 2003 in ere wordt gehouden bij een thuisdoelpunt van Club Brugge. Seven Nation Army van The White Stripes giert door de boksen terwijl het hele stadion de 7 iconische noten meeschreeuwt. Na een doelpunt in de slotminuten van de onwaarschijnlijke zege tegen AC Milan Milan begonnen de blauw-zwarte fans het lied spontaan te zingen. Nadien nam ook AS Roma het over van Club Brugge, waarna de nationale ploeg van Italië hetzelfde deed. Op die manier werd het een klassieker in de sportwereld, die ook op het afgelopen WK regelmatig gezongen werd. Voor de opnames van de ESPN-reportage vlogen de makers van New York naar Brugge om met fans te spreken en zo het verhaal te vertellen. Club Brugge bezorgde Jack White nadien een truitje. Op beelden die gedeeld werden is te zien hoe blij de zanger daarmee was. En tot slot nog wat horecanieuws. In Brugge heeft café Terrasje, het gezellige hoekcafé op Lange Rij en Genthof, nieuwe uitbaters. Veronique Carlier wordt het gezicht van de zaak, gesteund door Ophélie Ketels, die vooral achter de schermen meewerkt. Het duo gaf het café een volledige opfrisbeurt, met nieuwe verf, een nieuwe vloer en vernieuwde plafonds. Terrasje blijft inzetten op zijn charmante terrasje en een eenvoudige maar aantrekkelijke kaart. Bezoekers kunnen er terecht voor een ruim aanbod. Bieren, waaronder Sint-Bernardus van het Vat, wijnen en barbites zoals kaas, olijven, pizza en ribbetjes. Allemaal uit het vuistje. Het café is gesloten op woensdag. Op donderdag opent Terrasje van 16 tot 22 uur. De andere dagen van 12 tot 22 uur.
1: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis

0: alleen Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, die zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Tselekermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: Je zingt mee.

Eerste keer van Willy Sommers. Verre van zijn eerste keer dat hij op de planken staat of een nieuw nummer uitbrengt. En bij deze dus zijn zomersingle als opener voor het tweede deel van deze woensdagse Welkom Thuis. Hier bij VBRO. Welkom.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht. Wolken en opklaringen. Blijft droog. Met minima die tegen de ochtend zakken naar ongeveer een dertiental graden daarbij. Daarbij zien we dat de wind ook weer afneemt. Die wordt zwak, verdwijnt landinwaarts zelfs weer grotendeels tegen de ochtend. Met een mix, zoals gezegd, van wolken en opklaringen. Morgen krijgen we dan ook die mix met temperaturen die ongeveer rond dezelfde waarde zitten als vandaag. Maar dan trekt geen staartje van een storing door en blijft het overal ook de hele dag weer gewoon droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: De Brusselse brandweer blijft staken. Hun 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergej Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. In Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Nieuw van Freek

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: vandaag.
1: Alle hits in het Nederlandstalige lied, dat hoor je uiteraard hier bij ons. Maar evengoed een fijne classic natuurlijk. En daarvoor kunnen we ook wel eens terugblikken naar de jaren 90. Toen hadden we Peter van Laat en zijn band, genaamd Mama's Jasje. En deze Gelukkig Zijn was een cover van de single van Anne Christie natuurlijk. Maar mocht zelf ook met deze in de hitparade spreken. Bij deze dus, Peter van Laat.

0: Genghis Khan met de gelijknamige single uit 1979. Uiteraard moesten we vandaag ook weer netjes afronden met een zijspoor naar een andere taal. En bij deze dus nog even deze Genghis Khan van onder het stof gehaald. En zo zit het aan het einde van deze woensdagse Welkom Thuis. Morgen donderdag dan doen we het uiteraard nog eens over tussen 4 en 6 hier bij VBRO. Ik laat je nog met het woord door te geven aan onze weerman Geert Naastes, want hij zal voor jullie nog even vooruitblikken naar de weersvoorspellingen van de komende dagen. Dus Geert, het is aan jou.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er onveranderd droog uit. Donderdag, vrijdag, zaterdag droge dagen. Donderdag een beetje dezelfde temperaturen als vandaag, al zouden die geleidelijk wel weer iets hoger kunnen gaan zitten, met maxima van vooraan de 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn weer echte zomerdagen, veel zon en temperaturen die weer heel hoog uitkomen, 25, 26 graden op vrijdag. Zaterdag kan je daar zelfs nog een graad of twee bij tellen, met heel wat zon in petto. Rustig weer ook, de wind neemt geleidelijk aan wat af. Zondag zou dan een storing doortrekken, kan er wat regen gaan vallen, maar de laatste kaarten tonen dat dat scenario toch alweer afgebouwd wordt. Eerst zag het er heel erg regenachtig uit, nu is het een regenzone die doortrekt, maar de vraag is hoeveel daarbij precies zal gaan vallen. En als je weet dat het nog 5 dagen ver is en het nu al afgebouwd wordt, dat belooft niet veel goeds. Ook nadien droog weer, met eerst een aantal minder warme dagen, later in de week lijkt het opnieuw te gaan opwarmen. Dit is Geert Naastes voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in

0: Parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas 8e finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Zeebrugge heeft de stad Brugge een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het grote woonproject op de site van de oude vismijn. Ontwikkelaar Seafront Development mag er 9 woontorens bouwen, goed voor 350 appartementen, commerciële ruimtes en een ondergrondse parking. De vergunning kwam er niet zonder protest. Tijdens 2 openbare onderzoeken werden 22 bezwaarschriften ingediend. Het opvallendste bezwaar kwam van Defensie, dat vreest voor inkijk in de marinebasis en mogelijk dode hoeken voor drone-detectie door de torens die tot 52 meter hoog mogen worden. De stad kon de vergunning niet weigeren op basis van die bezorgdheden, maar verplicht de ontwikkelaar wel tot een visuele impactstudie. Defensie kan zich in die oplossing vinden en zal geen beroep indienen. Andere bezwaarindieners kunnen dat wel nog doen. Goed nieuws voor de zwemmers in Brugge. Vanaf donderdag 23 juli kan er weer gezwommen worden aan het Sasplein. De openwaterzone was sinds 1 juli gesloten door de groei van blauwalgen. De kwaliteit van het water zou nu weer oké zijn. Het burgemeestersbesluit voor de tijdelijke sluiting werd opgeheven. Extra beluchters moeten ervoor zorgen dat de zone langer open kan blijven. Tot nu toe was de nieuwe zwemzone in de Brugse binnenstad amper een paar dagen geopend. Nu is het de bedoeling om er te kunnen zwemmen tot 28 augustus. Op Tomorrowland wacht deze zomer voor 720 uitverkorenen een ervaring die de rest van het festival nooit te zien krijgt. Goochelaar en mentalist Armand uit De Zele verzorgt opnieuw 18 exclusieve shows op een geheime locatie van het festival. In kleine groepen worden bezoekers door 3 mysterieuze kamers geleid, waar ze worden ondergedompeld in de verhalenwereld van Tomorrowland. Dit jaar staat de mythische arend Amare centraal. In de laatste kamer volgt het hoogtepunt, een magische performance waarin Armand magie, mentalisme en storytelling samenbrengt. Je kunt alles voorbereiden, maar uiteindelijk moet je het publiek aanvoelen, zegt hij. Het internationale publiek maakt dat extra spannend, maar volgens Armand heeft magie geen vertaler nodig. Voor een YouTube-reportage over de legendarische hit Seven Nation Army van The White Stripes is de Amerikaanse zender ESPN op bezoek geweest bij Club Brugge. Het is een traditie die sinds 2003 in ere wordt gehouden bij een thuisdoelpunt van Club Brugge. Seven Nation Army van The White Stripes giert door de boksen terwijl het hele stadion de zeven iconische noten meeschreeuwt. Na een doelpunt in de slotminuten van de onwaarschijnlijke zege tegen AC Milan begonnen de blauw-zwarte fans het lied spontaan te zingen. Nadien nam ook AS Roma het over van Club Brugge, waarna de nationale ploeg van Italië hetzelfde deed. Op die manier werd het een klassieker in de sportwereld, die ook op het afgelopen WK regelmatig gezongen werd. Voor de opnames van de ESPN-reportage vlogen de makers van New York naar Brugge om met fans te spreken en zo het verhaal te vertellen. Club Brugge bezorgde Jack White nadien een truitje. Op beelden die gedeeld werden is te zien hoe blij de zanger daarmee was. En tot slot nog wat horecanieuws. In Brugge heeft café Terrasje, het gezellige hoekcafé op Lange Rij en Genthof, nieuwe uitbaters. Veronique Carlier wordt het gezicht van de zaak, gesteund door Ophélie Ketels, die vooral achter de schermen meewerkt. Het duo gaf het café een volledige opfrisbeurt, met nieuwe verf, een nieuwe vloer en vernieuwde plafonds. Terrasje blijft inzetten op zijn charmante terrasje en een eenvoudige maar aantrekkelijke kaart. Bezoekers kunnen er terecht voor een ruim aanbod. Tot bieren, waaronder Sint-Bernardus van het Vat, wijnen en barbites zoals kaas, olijven, pizza en ribbetjes. Allemaal uit het vuistje. Het café is gesloten op woensdag. Op donderdag opent Terrasje van 16 tot 22 uur. De andere dagen van 12 tot 22 uur.
2: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht. Wolken en opklaringen. Blijft droog. Met minima die tegen de ochtend zakken naar ongeveer een dertiental graden daarbij. Daarbij zien we dat de wind ook weer afneemt. Die wordt zwak, verdwijnt landinwaarts, zoals weer grotendeels tegen de ochtend. Met een mix, zoals gezegd, van wolken en opklaringen. Morgen krijgen we dan ook die mix met temperaturen die ongeveer rond dezelfde waarde zitten als vandaag. Maar dan trekt geen staartje van een storing door en blijft het overal, ook de hele dag weer, gewoon droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt gehad, Vince. Echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vint.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Het parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.
2: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.

Het is vannacht opnieuw droog. Minima rond een graad of 13 tegen de ochtend bij een mix van wolken en opklaringen, waarbij de wind geleidelijk aan weer grotendeels wegvalt. Morgen krijgen we dan ook een beetje hetzelfde weerbeeld. Wolken, opklaringen, maxima van een graad of 20 tot een graad of 22 daarbij. En dat is dan de opmaat naar een veel warmere vrijdag en zaterdag met opnieuw hoogzomerse temperaturen. Veel zon dan, vrijdag 25, 26 graden, zaterdag zelfs mogelijk 7, 28 graden. Dus dat zijn weer hoogzomerse dagen met hoge temperaturen en veel zon en een zonnig weerbeeld. Zondag zal er dan een staartje van een storing doortrekken. Heel veel doet dat niet, maar er zal dan toch wel wat regen vallen. Aanvankelijk zag dat er vrij regenachtig uit. De laatste kaarten toonden echter weer veel minder neerslag. En hopelijk wordt dat geen trend, want we hebben echt neerslag nodig. Het zal van zondag moeten komen, want nadien is het weer droog. Met later in de week zelfs weer oplopende temperaturen die geleidelijk aan weer een aantal graden hoger gaan zitten naarmate de week vordert. Dus die droogte, dat wordt echt een heel groot ding met een ongeziene toestand al op vele plekken. En voorlopig zit daar echt geen trendbreuk in. Mogelijk is zondag een beetje regen, maar dat is dan ook het enige wat op de weerkaarten van neerslag voorlopig te zien is.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

Parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven

0: reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Zeebrugge heeft de stad Brugge een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het grote woonproject op de site van de oude vismijn. Ontwikkelaar Seafront Development mag er 9 woontorens bouwen, goed voor 350 appartementen, commerciële ruimtes en een ondergrondse parking. De vergunning kwam er niet zonder protest. Tijdens 2 openbare onderzoeken werden 22 bezwaarschriften ingediend. Het opvallendste bezwaar kwam van Defensie, dat vreest voor inkijk in de marinebasis en mogelijk dode hoeken voor drone-detectie door de torens die tot 52 meter hoog mogen worden. De stad kon de vergunning niet weigeren op basis van die bezorgdheden, maar verplicht de ontwikkelaar wel tot een visuele impactstudie. Defensie kan zich in die oplossing vinden en zal geen beroep indienen. Andere bezwaarindieners kunnen dat wel nog doen. Goed nieuws voor de zwemmers in Brugge. Vanaf donderdag 23 juli kan er weer gezwommen worden aan het Sasplein. De openwaterzone was sinds 1 juli gesloten door de groei van blauwalgen. De kwaliteit van het water zou nu weer oké zijn. Het burgemeestersbesluit voor de tijdelijke sluiting werd opgeheven. Extra beluchters moeten ervoor zorgen dat de zone langer open kan blijven. Tot nu toe was de nieuwe zwemzone in de Brugse binnenstad amper een paar dagen geopend. Nu is het de bedoeling om er te kunnen zwemmen tot 28 augustus. Op Tomorrowland wacht deze zomer voor 720 uitverkorenen een ervaring die de rest van het festival nooit te zien krijgt. Goochelaar en mentalist Armand uit Dutzele verzorgt opnieuw 18 exclusieve shows op een geheime locatie van het festival. In kleine groepen worden bezoekers door 3 mysterieuze kamers geleid, waar ze worden ondergedompeld in de verhalenwereld van Tomorrowland. Dit jaar staat de mythische arend Amare centraal. In de laatste kamer volgt het hoogtepunt, een magische performance waarin Armand magie, mentalisme en storytelling samenbrengt. Je kunt alles voorbereiden, maar uiteindelijk moet je het publiek aanvoelen, zegt hij. Het internationale publiek maakt dat extra spannend, maar volgens Armand heeft magie geen vertaler nodig. Voor een YouTube-reportage over de legendarische hit Seven Nation Army van The White Stripes is de Amerikaanse zender ESPN op bezoek geweest bij Club Brugge. Het is een traditie die sinds 2003 in ere wordt gehouden bij een thuisdoelpunt van Club Brugge. Seven Nation Army van The White Stripes giert door de boksen terwijl het hele stadion de 7 iconische noten meeschreeuwt. Na een doelpunt in de slotminuten van de onwaarschijnlijke zege tegen AC Milan begonnen de blauw-zwarte fans het lied spontaan te zingen. Nadien nam ook AS Roma het over van Club Brugge, waarna de nationale ploeg van Italië hetzelfde deed. Op die manier werd het een klassieker in de sportwereld, die ook op het afgelopen WK regelmatig gezongen werd. Voor de opnames van de ESPN-reportage vlogen de makers van New York naar Brugge om met fans te spreken en zo het verhaal te vertellen. Club Brugge bezorgde Jack White nadien een truitje. Op beelden die gedeeld werden is te zien hoe blij de zanger daarmee was. En tot slot nog wat horeca-nieuws. In Brugge heeft café Terrasje, het gezellige hoekcafé op Lange Rij en Genthof, nieuwe uitbaters. Veronique Carlier wordt het gezicht van de zaak, gesteund door Ophélie Ketels, die vooral achter de schermen meewerkt. Het duo gaf het café een volledige opfrisbeurt, met nieuwe verf, een nieuwe vloer en vernieuwde plafonds. Terrasje blijft inzetten op zijn charmante terrasje en een eenvoudige maar aantrekkelijke kaart. Bezoekers kunnen er terecht voor een ruim aanbod. Bot bieren, waaronder Sint-Bernardus van 't Vat, wijnen en barbites zoals kaas, olijven, pizza en ribbetjes. Allemaal uit het vuistje. Het café is gesloten op woensdag. Op donderdag opent Terrasje van 16 tot 22 uur. De andere dagen van 12 tot 22 uur.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot -70%. Bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Nieuw van Fred.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Het parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.
0: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Govert.

alleen Honey D per Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli. Niet te missen dus, de Telekermis 2026 op zondag 2 augustus. Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of voor

Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

Het parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protest.

0: kunstartiesten en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannenuitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus... in

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
0: Dit is VBRO.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
9: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: feestpulpertier. Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris Delies is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort en de onderfinanciering. De minister-president zegt alweer dat er al veel maatregelen genomen zijn en dat er tegen eind dit jaar 40 nieuwe brandweermensen bijkomen. De Belg die mogelijk de B&B van zijn ex-partner in Spanje in brand heeft gestoken, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend, het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd. Maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water. Hij is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.
1: Yes.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

De staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris Delies is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort en de onderfinanciering. De minister-president zegt alweer dat er al veel maatregelen genomen zijn en dat er tegen einde

heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend. Het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd. Maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water. Hij is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.

Van maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

De staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris Delies is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort en de onderfinanciering. De minister-president zegt dan weer dat er al veel maatregelen genomen zijn en dat er tegen eind dit jaar 40 nieuwe brandweermensen bijkomen. De Belg die mogelijk de B&B van zijn ex-partner in Spanje in brand heeft gestoken, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend, het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd. Maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water. Hij is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft